Ik ben niet zo'n kapper, ik moet het nou zo de kapper, maar het sleutelje zaterdag is de wielmiddel op mijn knie.